0: I was born with a very strong feeling of need of freedom, liberty. Mm-hmm. And that means also with a very strong feeling of revolt. Revolt and revolution is not the same thing. But when you have this very strong feeling of this need of revolt, need of freedom, and you are born into a period where so many events invite you to get revolted and throw over what is going on in the world and be disgusted with it and so on, it is absolutely natural that the work you produce is a revolutionary work.
1: Kropschnit is het. Het is een typische Duitse groep. Niet alleen omdat er ter wereld geen tweede Kropschnit is, maar ook omdat ze in het Duits zingen, over Duitse humor beschikken en het uitblijven van chauvinisme ten aanzien van Duitse pop zo goed door hun verwoord wordt. Rockmuziek verwacht je in de laatste plaats van Duitsers en dat is geen gemakkelijk te verteren zaak en ook niet gemakkelijk.